0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Het is 8 uur, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Zwemmer Maarten van der Weijden gaat vandaag niet meer van start voor de laatste etappe van zijn 22 steden zwemtocht. Op Instagram legt de voormalig Olympisch kampioen uit waarom hij gisteren voor de tweede keer is afgehaakt.
6: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
5: Woensdag ging Van der Weijden ook al niet het water in omdat hij ziek was. Maarten wil vandaag wel de opbrengst van zijn poging om langs 22 steden te zwemmen overhandigen aan het Maxima Medisch Centrum in Utrecht. Hij zamelde geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Actiegroep Dolle Mina's heeft vannacht in verschillende steden fietsprotesten georganiseerd. De deelnemers vroegen aandacht voor de veiligheid van vrouwen. Ze vinden dat er een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa nog weinig is verbeterd. Lisa werd in augustus vorig jaar omgebracht toen ze na het uitgaan naar huis fietste. Kort na haar dood organiseerden de Dolle Mina's ook een fietsactie, toen in 19 steden, waaronder Rotterdam. Afgelopen nacht waren de fietsdemonstraties in 7 steden, waaronder Amsterdam, Den Haag en Middelburg. DJ Looney Tunes ziet een optreden op festival Outdoor aan zich voorbij gaan. De organisatie van het festival in de Beekse Bergen haalt de Vlaardinger uit de line-up omdat de DJ morgen optreedt in Moskou. En dat had hij niet tegen de organisatie van Decibel Outdoor gezegd, schrijft het AD. Hij blijkt wel te staan op een poster van het Russische festival Blaash. Looney Tunes is de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. Onder meer de vertegenwoordiger van Oekraïne riep Decibel Outdoor daarom op het optreden in Hilvarenbeek te schrappen. Het weer vanochtend is bewolkt. Kans op buien die ook heel stevig kunnen zijn, plaatselijk ook met onweer. Vanmiddag wordt het droger, zien we ook af en toe de zon, dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Wat doe jij als je de sirene hoort?
9: Toch even op internet kijken, denk ik.
8: En wat als je geen verbinding hebt?
9: Ik heb geen idee.
8: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
8: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Dit is Radio Rijnmond.
18: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Wist je al dat het van Chuck Berry is? Je hoorde hem met het zelfgeschreven My Mustang Ford uit 1965. In dat jaar kwam in het Verenigd Koninkrijk zijn 9e studioalbum uit. En dat album kreeg de titel Fresh Berries. Het zou daarna 5 jaar duren voordat er weer een nieuw album zou verschijnen van Chuck Berry, die in 2017 op 90-jarige leeftijd overleed. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De muziek van het nummer I Won't Dance werd geschreven door Jerome Kern en er werden 2 teksten bij geschreven. Eén door Oscar Hammerstein en Otto Herbeck in 1934 voor de geflopte musical Three Sisters en de ander door Dorothy Fields in 1935. Zij schreef door de jaren heen meer dan 400 nummers voor Broadway musicals en films, waaronder The Way You Look Tonight. En haar uitvoering werd gebruikt in de film Roberta. Het werd gezongen door Fred Astaire, waardoor het een grote hit werd. In 2014 kwam het eerste gezamenlijke album uit van Tony Bennett en Lady Gaga, getiteld Cheek to Cheek. En op dat album staat hun versie van I Won't Dance.

The Weight in the Water van de Soul Stirrers, de gospelgroep die al in de jaren 20 werd opgericht en vele tientallen jaren optrad. Het was ook de groep waar een hele jonge Sam Cooke als liedzanger bij zong. Het nummer Weight in the Water dat je net hoorde is van een paar jaar na het vertrek van Sam Cooke, namelijk uit 1960. De Amerikaanse songwriter Buck Rahm wordt door zijn muziek in één adem genoemd met Paul Simon, Kris Kristofferson en Paul McCartney. We kennen hem vooral voor zijn jarenlange samenwerking met de Platters, de groep die in 1952 werd opgericht. Daarnaast schreef hij ook voor Ike en Tina Turner, The Drifters en Ella Fitzgerald. Een van de nummers die Buck Rahm voor de Platters schreef werd uitgebracht in 1956. Dit is You've Got the Magic Touch. Yeah.

Ook uit 1956 hoorde je Corinna Corinna van Big Joe Turner, die in 1941 al een bluesversie van het nummer uitbracht. De eerste die het nummer uitbracht was Bo Carter en hij deed dat in december 1928. Big Joe Turner, die je net hoorde, werd 74 jaar en kreeg in 1987, 2 jaar na zijn dood, een plek in de Rock'n'Roll Hall of Fame. We gaan naar het nummer Between the Devil and the Deep Blue Sea, dat in 1931 voor het eerst werd opgenomen door Cab Calloway. Het nummer werd geschreven door Harold Arlen en Ted Keulen en werd een standaard. In 1955 bracht Ella Fitzgerald voor het eerst haar versie uit, iets dat ze in 1961 nog eens dunnetjes overdeed. Dit is Ella Fitzgerald met Between the Devil and the Deep Blue Sea.

1955 hoorde je Love Locks van de Amerikaanse zanger Nappy Brown, die in 1929 in de plaats Charlotte in North Carolina werd geboren als Napoleon Brown Goodson Culp. En dat Nappy Brown succesvol was, blijkt wel uit het feit dat Elvis Presley vaak bij zijn optredens ging kijken als hij optrad in Memphis. Hij bleef tot vlak voor zijn dood in 2008 optreden en werd uiteindelijk 78 jaar. Lafayette Leake was een Amerikaanse blues- en jazzpianist, zanger en componist die uiteindelijk 71 jaar werd, nadat hij in 1990 overleed. Hij werkte veel samen met bekende artiesten als Bo Diddley, Sonny Boy Williamson, Otis Rush en Chuck Berry. Zo bespeelde hij de piano tijdens de opname van het legendarische nummer Johnny B. Goode van Chuck Berry uit 1958, wat een van de nummers uit de top 10 van de lijst met de 500 beste nummers ooit werd. Lafayette Leake maakte ook zelf muziek, zoals in 1978 met het album Feels So Blue. En van dat album van Lafayette Leake hoor je nu Short Dressed Woman.

de Jukebox in My Mind van Alabama, de Amerikaanse band die in 1969 werd opgericht in Alabama. Het nummer Jukebox in My Mind dat je net hoorde werd geschreven door Dave Gibson en Ronnie Rogers en in 1990 uitgebracht als tweede single van het album Pass It On Down en werd de nummer 1 hit in de country hitlijst in de Verenigde Staten en Canada voor Alabama. De Engelse muziekschrijver Les Reed werd 83 jaar, werkte met grote muzikanten als Engelbert Humperdinck, Lulu, Herman's Hermits, Petula Clark en Connie Francis samen. En hij is medeverantwoordelijk voor tal van hits, zoals The Last Waltz, It's Not Unusual en Delilah. En dat nummer werd later nog inzet van een rechtszaak, want medeschrijver Barry Mason zag ineens zijn ex-vrouw om de hoek komen en claimen dat ze de helft van het nummer heeft geschreven. Na 2 jaar werd de zaak buiten de rechtszaal omgeschikt. In 1968 scoorde Tom Jones in meerdere landen een nummer 1 hit met Delilah.

1959 was dat It's Just a Matter of Time van Brooke Benton, die ook een van de schrijvers van het nummer is. Het zou bovenaan de Amerikaanse R&B-hitlijst komen te staan en kwam in de pop-hitlijst tot de derde plaats. Eigenlijk was het nummer bedoeld voor Nat King Cole, maar men dacht destijds dat het ideaal paste bij Brooke Benton en dat bleek ook te kloppen. Later vond het nummer It's Just a Matter of Time een tweede leven in de countrymuziek en kwam het in de jaren 70 en 80 ook op nummer 1 te staan. De Amerikaanse blues- en soulzanger en gitarist Artie Bluesboy White werd 76 jaar en hij begon in zijn tiende jaren met optreden in een gospelkoor. Hij stapte over naar de bluesmuziek en bracht vervolgens meerdere singles uit en Artie White stond daarnaast bekend om zijn flamboyante outfits en optredens. Na zijn dood werd er een studiebeurs naar hem vernoemd en daarmee worden jongeren gesteund en uitgedaagd om een muziekcarrière na te jagen. We gaan nu naar 1997, het jaar van The More You Lie To Me van Artie Bluesboy White.

Uit 1964 hoorde je Frank Sinatra met Swingin' on a Star. Het nummer dat werd geschreven door Jimmy Van Heusen en Johnny Burke. In 1944 was het Bing Crosby die het als eerste zong. En hij deed dat in de film Going My Way. En het nummer zou toen een Oscar opleveren. De inspiratie kreeg Van Heusen tijdens een etentje van Bing Crosby zelf, die zijn kinderen aansprak met een van de zinnen uit het liedje. Het is door de jaren heen door heel veel artiesten uitgebracht, waaronder dus door Frank Sinatra. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we met Connie Francis terug naar 1958. Al moeten we voor het origineel van My Happiness nog veel verder terug in de tijd. Een eerste versie met een andere tekst dateert al uit 1933. De meest bekende versie werd in 1948 voor het eerst uitgebracht. Begin 1959 kwam Connie Francis bijna op nummer 1 te staan, maar de Platters hielden haar van die plek af met Smoke Gets in Your Eyes. Dit is Connie Francis met My Happiness.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Het is 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het tweede uur van de Rijnmond Jukebox zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Alice van Meteren. Zorgverzekeraars hebben de omstreden huisartsenpost Zuidplein in Rotterdam in de ban gedaan, schrijft de Telegraaf. De verzekeraars vinden dat de eigenaar patiënten ook zonder dat spoed nodig is naar zijn dure avondpraktijk laat komen. In de avonduren geldt een veel hoger tarief. De Rotterdamse huisarts raakt regelmatig in opspraak, ook vanwege zijn politieke opvattingen. Afgelopen maart hing hij nog een groot beeldscherm aan zijn gevel waarop Iraanse bombardementen op Tel Aviv worden verheerlijkt. Ook plaatst hij op Instagram een video waarin van Joden wordt gezegd dat ze zich schuldig maken aan kindoffers. De GGD en het RIVM bekijken of het veilig is als tuinders bij droogte rioolwater gebruiken voor hun gewassen. Het gaat om rioolwater dat extra is gezuiverd, schrijft de WOS. Onlangs zei het Hoogheemraadschap Delfland dat extra schoon rioolwater bij langdurige droogte mogelijk kan worden gebruikt door tuinders om te voorkomen dat hun gewassen verloren gaan. Bij droogte mogen boeren geen slootwater gebruiken. Het extra gezuiverde rioolwater is goed genoeg voor bloemen en planten, maar of groenten en fruit eetbaar blijven als ze rioolwater krijgen is nog niet te zeggen. Wanneer het onderzoek van de GGD en het RIVM klaar is, kan het Hoogheemraadschap nog niet zeggen. DJ Looney Tunes ziet een optreden op festival Decibel Outdoor aan zich voorbij gaan. De organisatie van het festival in de Beekse Bergen haalt de Vlaardinger uit de line-up, omdat de DJ morgen optreedt in Moskou. En dat had hij tegen niemand gezegd, schrijft het AD. Maar hij blijkt wel degelijk te staan op een poster van het Russische festival Blaas in Moskou. Looney Tunes is de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. Onder meer de vertegenwoordiger van Oekraïne riep Decibel Outdoor daarom op het optreden in Hilvarenbeek te schrappen. En Yvel Caterham heeft haar 117e verjaardag gevierd. En daarmee is de Britse de oudste mens ter wereld. Caterhams leven omspant het zinken van de Titanic, twee wereldoorlogen, de Koude Oorlog en de coronapandemie. Ze woonde onder meer in India en Hongkong en nu verblijft ze in een verzorgingshuis net buiten Londen. Op haar 97ste verjaardag haalde ze nog haar rijbewijs. Het geheim van haar hoge leeftijd, alles met mate doen, zegt ze. Het weer vanochtend bewolkt, kans op wat buien, plaatselijk ook met onweer. Vanmiddag wordt het droger, zien we ook af en toe de zon. Dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

My Best Friend werd geschreven door de Amerikanen Sam Bobrick en Beverly Ross en als eerste uitgebracht door Charlie Blackwell in 1959. In dat jaar zat Elvis Presley nog in het Amerikaanse leger en toen hij daar in 1960 uitkwam, ging hij aan de slag voor het album Elvis Is Back. Dat uiteindelijk in Groot-Brittannië op 1 kwam te staan in de albumhitlijst en in de Verenigde Staten op plek 2 kwam. Hij was dus weer echt terug. En op dat album Elvis Is Back staat ook zijn uitvoering van The Girl of My Best Friend. We gaan nu naar 1994, want in dat jaar bracht de Amerikaanse countryzanger Vince Gill het door hemzelf geschreven What the Cowgirls Do uit. En hij wist daar een nummer 1 hit mee te scoren. Vince Gill begon met het spelen in bandjes voordat hij in 1983 solo verder ging. Vince Gill werd dit jaar 69 jaar en heeft een bomvolle agenda met tal van shows in de Verenigde Staten, waaronder een hele reeks in Las Vegas en Nashville. En je hoort Vince Gill nu in de Rijnmond Jukebox met What the Cowgirls Do.

De Engelse band The Spencer Davis Group werd in 1963 opgericht door Spencer Davis, de broers Muff en Steve Winwood en Pete York. En je hoorde hen net met hun meest bekende nummer Keep On Running uit 1965. Het origineel van dit nummer komt ook uit 1965 en is van de Jamaicaanse singer-songwriter Jackie Edwards. De uitvoering van de Spencer Davis Group is ook gebruikt in een aantal films. Bij de grote hits van de Spencer Davis Group was Steve Winwood de zanger. Toen hij eind jaren 60 de band verliet, deed een jonge pianist auditie bij de groep, maar hij werd afgewezen. Dat was Elton John. We gaan naar 17 oktober 1977, want op die dag bracht de Amerikaanse band Lynyrd Skynyrd het album Street Survivors uit, wat het vijfde studioalbum van de band is. De band is vernoemd naar een leraar van de middelbare school waar de leden van de band naartoe gingen. Deze Lynyrd Skynyrd was nogal streng, zo mochten jongens bijvoorbeeld geen lang haar hebben. 3 dagen na het uitkomen van het album kwam een aantal leden van de band om bij een vliegtuigongeluk. De nummers op het album Street Survivors werden door verschillende bandleden geschreven. Zo schreef Steve Gaines voor Lynyrd Skynyrd het nummer I Know A Little.

0: doet jouw best.
1: Eens even kijken. Oh ja, B14. Dat is zo'n lekker nummer. De Rijnmond Jukebox.

groep Jay and the Americans met Come a Little Bit Closer uit 1964. In de Verenigde Staten kwam dit nummer op plek 3 van de top 100 terecht, wat het de grootste hit maakte voor Jay and the Americans. De band die eind jaren 50 werd opgericht in Queens in New York. Het nummer Come a Little Bit Closer werd geschreven door Tommy Boyce en Bobby Hart, het duo dat vooral bekend werd door het schrijven van hits voor de Monkees. Graham Goldman is schrijver en componist en werd later ook bandlid bij 10cc. Hij schreef bijvoorbeeld No Milk Today voor Herman's Hermits en meerdere hits voor The Yardbirds. Ook schreef hij met veel succes nummers voor de Hollies, zoals het nummer Bust Up. Dat gaat over een liefde die onder een gedeelde paraplu opbloeit. En dat nummer leverde de Hollies in 1966 veel succes op.

Eric Clapton in de Rijnmond Jukebox met Have You Ever Loved a Woman. Dit nummer werd geschreven door Billy Miles en het werd als eerste opgenomen door de Amerikaanse bluesartiest Freddie King in 1960. De inmiddels 81-jarige Eric Clapton heeft het nummer Have You Ever Loved a Woman meerdere keren uitgebracht, waaronder meerdere live-versies. En de live-versie die je net hoorde, die werd opgenomen in de Fillmore in San Francisco en komt uit 1994. Op 19 december 1944 werd in Palo Pinto County in Texas Steve Tyrell geboren. Deze inmiddels 81-jarige zanger werkte vroeger achter de schermen bij een platenlabel en was als producer betrokken bij nummers als Raindrops Keep Falling on My Head van B.J. Thomas, It's Only Love van B.J. Thomas en ook Elvis Presley en een album van Rod Stewart. In 1999 kwam zijn eerste album uit, dat een new standard heet, en een van de nummers op dat album van Steve Tyrell is A Kiss to Build a Dream On.

Dat was That's How I Got to Memphis van de Amerikaanse muzikant Tom T. Hall, die 85 jaar werd nadat hij in 2021 zelfmoord pleegde. Hij kreeg de bijnaam The Storyteller en schreef muziek voor tal van andere artiesten, waaronder Johnny Cash, Waylon Jennings en Loretta Lynn. Hij schreef en zong zelf het nummer That's How I Got to Memphis, dat op zijn album Ballad of $40 and His Other Great Songs uit 1969 staat en wat een klassieke werd. Het nummer Just One of Those Things werd door Cole Porter al in 1935 geschreven voor de musical Jubilee en werd uiteindelijk een standard in het American Songbook. Het is door tal van bekende artiesten opgenomen, waaronder Frank Sinatra, Shirley Bassey, Louis Armstrong, Nat King Cole en Dionne Warwick. Daarnaast is het ook in meerdere films te horen. Een van de zangers die het nummer ook uitbracht is Harry Connick Jr. Deze bijna 59-jarige Amerikaan verkocht miljoenen platen en hij bracht in 2019 zijn versie uit van Just One of Those Things.

Je hoorde Ricky Nelson in de Rijnmond Zoobos met I Will Follow You uit 1963. Dat nummer werd 2 jaar eerder opgenomen als instrumentaal lied en het was Norman Gimbel die uiteindelijk de Engelse tekst schreef voor I Will Follow You. Ricky Nelson werd door een vliegtuigongeluk slechts 45 jaar, maar hij staat wel in de lijst met de grootste artiesten en grootste tv-sterren aller tijden. Zometeen hoor je het nieuws hier op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger Johnny Adams. Hij werd in 1932 geboren in New Orleans en was de oudste in een gezin met 10 kinderen. Hij begon in een gospelkoor en werd ooit ontdekt door zijn buurvrouw, Dorothy LaBostry. Zij was mede verantwoordelijk voor het nummer Tutti Frutti van Little Richard. Die buurvrouw hoorde hem namelijk zingen toen hij in bad zat en moedigde hem aan om over te stappen naar meer populaire muziek. En dat deed Johnny Adams. Hij bracht door de jaren heen meerdere albums uit, waaronder in 1998, het jaar van zijn dood op 66-jarige leeftijd. Van zijn laatste album, Man of My World, hoor je Johnny Adams nu met This Time I'm Gone For Good.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
14: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Leren mediteren. Zen.nl.
16: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
18: Een bijzonder goedemorgen, het is 10:00. Je bent bij Rijnmond en daar zit je gebeiteld. De komende 2 uur, het weekend is er. Boordevol tips voor jouw nog lege agenda wellicht voor dit weekend en de dagen daarna. Eerst het belangrijkste nieuws nu op een rij gezet door Aris van Meteren. Goedemorgen Aris.
19: Goedemorgen. Zorgverzekeraars hebben de omstreden Rotterdamse huisartsenpost Zuidplein in de ban gedaan, schrijft de Telegraaf. De verzekeraars vinden dat de eigenaar patiënten ook zonder dat spoed nodig is naar zijn dure avondpraktijk laat komen. In de avonduren geldt een veel hoger tarief. De Rotterdamse huisarts raakt regelmatig in opspraak, ook vanwege zijn politieke opvattingen. Afgelopen maart hing hij nog een groot beeldscherm aan zijn gevel waarop Iraanse bombardementen op Tel Aviv worden verheerlijkt. Ook plaatst hij op Instagram een video waarin van Joden wordt gezegd dat ze zich schuldig maken aan kinderoffers. De GGD en het RIVM bekijken of het veilig is als tuinders bij droogte rioolwater gebruiken voor hun gewassen. Het gaat om rioolwater dat extra is gezuiverd, schrijft de WOS. Onlangs zei het Hoogheemraadschap Delfland dat extra schoon rioolwater bij langdurige droogte mogelijk kan worden gebruikt door tuinders om te voorkomen dat hun gewassen verloren gaan. Bij droogte mogen boeren geen slootwater gebruiken. Het extra gezuiverde rioolwater is goed genoeg voor bloemen en planten, maar of groente en fruit eetbaar blijven als ze rioolwater krijgen is nog niet te zeggen. Wanneer het onderzoek van GGD en RIVM klaar is, kan het Hoogheemraadschap nog niet zeggen. In Zwolle zijn 2 nepagenten uit onze regio tegen de lamp gelopen en een van hen was 14 jaar. De jongen uit Hendrikido Ambacht probeerde samen met een 27-jarige Rotterdammer meerdere keren om mensen in de buurt van Zwolle op te lichten. De meeste mensen belden de echte politie. Twee keer maakten ze iets buit. In de auto van het tweetal zijn geld en sieraden gevonden. Die zijn teruggebracht naar de rechtmatige eigenaars. Na de zonsverduistering van vorige week staat er volgende week een maansverduistering op stapel. De aarde staat op vrijdag 28 augustus precies tussen de zon en de maan. Om de verduistering van de maan te zien moet je wel vroeg op. De aarde schuift om 3:30 s'nachts voor de maan. Zo'n 3 uur later is de verduistering compleet. Dan is iets meer dan 90% van de maan bedekt door de schaduw van de aarde. De maan staat op dat moment wel laag aan de horizon en in de bebouwde kom kan daarom iets in de weg staan. De volgende totale maansverduistering in Nederland is te zien op 31 december 2028. Het weer, het is vanochtend bewolkt en er is een kans op buien, plaatselijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger, zien we ook af en toe de zon. En dan is het 20 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Aris. Geen verkeersinformatie. Lekker doorkarren dus, behalve over de Merwedebrug voor vrachtwagenchauffeurs afgesloten. Het komend uur lekkere muziek voor de boeg. Met straks The Script, Janet Jackson, Prince heb ik in de tas zitten, Miss Montreal, The Beatles en, jazeker, ik heb ook The Blue Boy meegenomen. Wie is

0: op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.

0: S Business.
1: Hey Remon!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
6: Radio met een grote R.

0: Status Quo op Radio Rijnmond, altijd lekker. En die zanger Francis Rossi heeft niet alleen over de wereld gerokt, want hij heeft ook 8 kinderen, ja. Goedemiddag. Gooi leeg die emmer.
1: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusden.
0: Rocking All Over The World kwam uit 1977. Ik heb heel veel lekkere muziek in de tas zitten voor de komende 2 uur tot 12 uur. Het weekend is er. En dan gaan we lekker naar Zandvoort turen voor de sprintrace. Die straks om 12 uur gaat beginnen natuurlijk. Hier op Radio Rijnmond gaan we onverdroten verder met de non-stop muziek rond het middaguur. Tot die tijd heb ik heel veel lekkers in pet hoor. We straks de Weekend Het Intro Quiz. Ik zei het al, heel veel lekkere plaatjes bij me. Ik ga het laatste sportnieuws, het voetbalnieuws met je doornemen. Straks maar eens even bellen met Puttershoek, want daar staan de CNN-auto's met satellietschotels op het dak klaar voor het NK Sprietlopen. Volgens mij al editie 48. Ik ga ook nog praten over een wandeltocht in het Bergse Bos volgende week over 5 afstanden. Grote concurrent voor de Rijnmond Run over 5 kilometer, die ook volgende week zondag wordt gehouden. En verder heb ik straks ook nog nieuws over een nieuw gratis festival dat over een paar weken in het Zuiderpark in Rotterdam wordt gehouden. Laten we hopen dat het gras dan een beetje groen is en een beetje droog. Want het gaat vandaag regenen hoor. Er is al heel veel water gevallen, maar ik heb van Stefan begrepen dat het niet veel warmer gaat worden dan 1 graad of 20 vandaag. En dat er gewoon tot en met maandag wel af en toe een buitje kan blijven vallen. Dus wat dat betreft is die droogte, die wordt wel stevig aangepakt. En ik begreep van de week van Ed dat het ongeveer 4 maanden moet regenen, geloof ik, voordat de droogte helemaal uit de grond is. Ach, die arme mensen in die campingtentjes op het Lowlands. Ja, die staan ook tot de enkels in de modder, volgens mij, momenteel. En verder natuurlijk ook straks nog heel veel verrassingen. Leuke tips voor jouw wellicht nog lege agenda voor de komende dagen en de komende week. Dit is Janet Jackson, When I Think of You. Het is 11 minuten over 10 en ik zeg goedemorgen.

0: Dat was Janet Jackson. En de afgelopen 30 seconden hoorde ik volgens mij ook Broer Lief nog even in zijn eten stikken. Ja, er kwamen vreemde geluiden uit de keel van Michael Jackson. Die geloof ik komende week de 68ste verjaardag zou vieren, waar het niet dat. Nou, de geschiedenis is bekend. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Het Weekend Is Er. En eet smakelijk als je lekker aan je zaterdag ontbijtje zit. Je roomboter croissantje of je beschuitje met hagelslag. Het is 10:15. En ja, groot nieuws hoor. Want in Puttershoek staan vandaag de satellietwagens van CNN, Fox News, RTL en de NOS prominent in de haven opgesteld. Althans, daar heb ik me een beetje een beeld bij gevormd. Het is ook niet niks, want vandaag is de 48ste editie van het NK Sprietlopen. Je hoort het goed, Sprietlopen. Aan de bel heb ik Danny Snyder. En die weet er alles vanaf. Goedemorgen Danny, jij staat oog in oog met de spriet.
1: Ja, ik sta nu oog in oog met de spriet en die wordt er momenteel over de haven getild. Hij legt er net op, dus zandtakken komen er nu aan. En over een kleine 4 uurtjes dan gaan de deelnemers erover voor het NK Sprietlopen.
0: Ja, wat is het NK Sprietlopen precies?
1: Het NK Sprietlopen is een balk over de haven van Puttershoek van 20 meter lang. Mm-hmm. De eerste ronde, als je eroverheen gaat, dat is droog. Dat is zonder zeep.
0: Ja.
1: En de tweede ronde leggen in het midden van meter 8 tot meter 10, 11. Daar ligt de groene zeep.
0: Ja, en dan moet je op je blote voeten eroverheen?
1: Met je blote voeten, want met groene of wat dan ook, dan kun je er weer spikes of wat dan ook onder doen. We hebben alle trucjes hebben al gehoord en gezien, maar onder blote voeten hebben nog weinig mensen wat kunnen doen.
0: Hé, hey, maar als de zeep op zo'n houten balk ligt en het regent ook nog een beetje, ja, dan kun je het wel schudden natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, de regen heb ik volgens mij gezien. Die komt er over een kleine kwartiertje even aan, maar daarna is die volgens mij weg.
0: Mm-hmm.
1: Maar sowieso ga je met die groene zeep, die echte oma groene zeep, ga je sowieso er vanaf.
0: Ja. Doe jij eigenlijk zelf mee, Danny?
1: Ik heb zelf 9 jaar meegedaan en vorig jaar spontaan de laatste ronde meegelopen.
0: Ja.
1: Maar ik pas. Ik ben 1 keer Nederlands kampioen geweest en dat je moet stoppen bij... Nou, dat had ik dan gelijk de eerste keer moeten doen. Maar ik heb 1 keer gewonnen.
0: 48ste editie al. Het is echt een cultureel hoogtepuntje in Puttershoek. Waar ligt de oorsprong van dat sprietlopen?
1: Dat is weer begonnen bij Tleun Verkerk, de vader van Kees Verkerk, de schaatsrijder. Dat is ook hier bij ons café Het Speerhuis. Daar zit heel de historie voor heel veel mensen.
0: Uh-huh.
1: En voor ons ook, voor iedereen. En die dachten, er moet een havenfeest komen. Dus hebben ze het sprietlopen bedacht.
0: Ja.
1: Nou ja, en hier zijn we dus 48 edities verder bij het NK Sprietlopen weer.
0: Nee. Ja, en laat me raden, het zijn alleen maar jongens of mannen die meedoen, denk ik, hè? Want
1: we hebben tot aan 16 hebben, is het gewoon mixed.
0: Oh.
1: Maar boven de 16 hebben we ook nog gewoon, denk ik, 10, 15 vrouwen die lucht meedoen, hè?
0: Oh, ja. Daar gaan zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Ik dacht dat de wijsheid in de vrouwen zat, maar dat... Goed, we gaan het zien. Is ja, er... Is, ja?
1: Vrouwen houden wel, denk ik, over die paal te gaan, denk ik.
0: Godskundig.
1: Sorry,
0: je maakt hem gewoon, hè, vrouwen. Vunst dat je er bent. Hey, is het trouwens een dopingtest ook?
1: Nee. Met bier, dat loopt denk ik beter. Voor de
0: oh,
1: hand.
0: Echt waar? Ja, ja, je mag gewoon een slokje op?
1: Dat mag. Dat is proloop.
0: Ja. Hey, NK Sprietlopen, is dat een los evenement waar al die bezoekers op afkomen? Of is het onderdeel van een feestweekend?
1: Het Sprietlopen zelf is het Sprietlopen zelf. Maar we hebben er altijd tegenwoordig ook een indrinkavond bij. Nou, dat hadden wij dus gisteren met drie hardcore DJ's. DJ Rob, MC Joe, Ruud Lust en DJ Potato.
0: Zo hé.
1: Dus dat was een behoorlijke stamper vannacht.
0: Ja. Hey, en wat is de hoofdprijs als hij wint?
1: Een medaille en wisselbeker.
0: Okay.
1: De Pleun van Kerk wisselbokaal.
0: Oh, hartstikke leuk zeg. Hey. En het begint wat zei je nou, 12 uur? 2 uur?
1: Nee, om 12 uur beginnen de inschrijvingen.
0: Ja.
1: En dan om 2 uur, 2:50, dan gaan de eerste deelnemers erover van de jonge categorieën.
0: Ja.
1: Tot aan de ploegen. En dan de tweede ronde, denk ik, rond 3:15, 4:00. Tot 5 uur. En dan 4:45 de prijsuitreiking. Ja. Met daarna een afterparty. Ja. Tot een uurtje of 2.
0: Ja, geweldig. Ja, het NK Sprietlopen, de 48ste editie. Ja. En blessures? Of valt dat mee?
1: Nee. We hebben, wat ik weet, 2 incidentjes gehad.
0: Ja.
1: Eentje was mijn vader. Mijn vader die viel met zijn tong op de balk.
0: Met zijn tong op de balk?
1: Ja, dag daarna moest hij naar Mallorca. Dat is hij ook gegaan, maar wel met een paar hechtingen in zijn tong.
0: Oh.
1: Dus hij lag er nog net aan dus.
0: Ja.
1: En een andere die viel een paar jaar geleden, ja, met een beetje op zijn middenribje. Dus die had een beetje een kortademigheid gevoel.
0: Ja.
1: Werd afgevoerd, maar twee uur later stond hij weer aan het bier.
0: Dus kijk aan, ja, natuurlijk. Ja, dat smeert
1: lekker. Het komt altijd goed. Afkloppen, maar het komt altijd goed.
0: Hey, en hoeveel mensen doen er ongeveer mee vandaag, denk je?
1: Om en bij een stuk op 110, 120.
0: Ongelooflijk zeg. Hey, mag ik jou een ongelooflijk mooi NK sprietlopen wensen, Danny?
1: Yes, en bedankt. En we hebben jouw deelname bevestigd gekregen. Dus wij zien jou over een paar uur hier verschijnen.
0: Ja, het is goed. Hey, dream on.
1: Hey, bedankt.
0: Nee, dat lukt me nooit met die kleine beentjes. Dankjewel, bye bye.

Heerlijke nieuwe single van de Britse band The Script. The crowd was singing Wonderwall. En dat laatste is natuurlijk een knipoog naar Oasis. De grote hit van Oasis uit Engeland, Wonderwall. Niels, voor de liefhebbers van die band, daar behoor ik zelf ook bij. Want op donderdag 10 september aanstaande in de IMAX of de IMAX bioscoop op het Schouwburgplein. En ook op zaterdagavond 12 september kun je daar een geweldige documentaire over Oasis zien. Met veel live geluiden en beelden natuurlijk van de laatste reunietour. Ik was zelf op Wembley een jaartje geleden. En dat was echt bijna een soort religieuze hoogmis van de boys uit de jaren 90. Liam en Noel Gallagher. Dat allemaal in Rotterdam in de bios. Vanavond ook weer een openluchtvoorstelling op de Kop van Zuid. Ik zal straks even mee doornemen wat er vanavond draait. Maar er is veel meer in de regio te doen. Hè. Je kunt ook naar Vlaardingen gaan, waar het zomerterras ook dit weekend weer uitpakt. Met een beetje een nat grasveldje, denk ik. Maar vanmiddag gaat het een stuk droger worden. Dus dat is lekker. Het gaat om half twee. Het terrein gaat om half één open. Maar de eerste voorstelling is om half twee. Terug in de tijd. Nostalgische liederen. Ik zie verder dat Mark Bischoff met zijn trio gaat spelen. Cici Grant, lokale rockhelden uit Vlaardingen. Verder theatervoorstelling The Great Escape vanavond om 19:45. En dan is er ook nog muziek van Frank Arnold, Primaat. The James Brown Experience vanavond om 22:30 daar in het Hofpark in Vlaardingen. Heerlijke opzwepende James Brown klassiekers natuurlijk. Uitgevoerd door goede muzikanten en een geweldige zanger ook, zie ik. En dan is er ook morgen nog van alles te doen in dat Oranje Park, Annex Hofpark. Dan is er heel veel jazz. Er is ook voor kinderen het een en ander te doen. En er is ook morgen om 5:00 een heerlijke reggae-band, The Obsessions. Ja, concurrent morgen natuurlijk ook de Formule 1 op de PTV, zeg maar, van Viaplay. Die kun je volgen vanaf 3:00. Straks om 12:00 de sprintrace op Zandvoort. Concurrentie ook voor het Juliana Park in Schiedam, want daar is morgen weer een cultuur borrelt. Eén keer in de maand is dat daar in dat park in Schiedam-West aan de hand. En helemaal gratis natuurlijk, hè. Met lokale bands, kinderactiviteiten, een lekker happie en een lekker drankie. En het is morgen alweer de 70ste editie daar in Schiedam. Gratis en voor niets. Dit is Shawn Mendes.

0: The Blue Boy met Remember Me. Een grote hit in de danceclubs in 1997. Lekker om die plaat weer eens te horen. Hier op Radio Rijnmond straks nog veel meer lekkers in petto. Met ook nog een gouden ouwe van de Beatles straks uit 1965. Ja, er is veel te doen. Ik zei het al, het Pleinbioscoop vanavond is helemaal uitverkocht trouwens. De film The Drama. Maar voor de liefhebbers die op het grote scherm op de Wilhelmina Pier morgen te gast willen zijn. Daar zijn nog kaarten voor de avondfilm. The Blue Trail is dan op het programma. Maar morgenochtend vanaf 10 uur is er ook al een hele serie kinderfilms. Hè? Dus hartstikke leuk om met je kind morgenochtend om 10 uur... naar Dickie Dick en de Verdwenen Knuffel te gaan. Daarna volgt Pluk van de Pettenflat van Annie M.G. Schmid natuurlijk, met Yannick Davy. Ja, de zanger die speelde destijds de hoofdrol erin. En Coco, de geweldige animatiefilm die wel helaas al is uitverkocht. Maar dat is wel een van de mooiste tekenfilms die ik ooit heb gezien. Met een geweldig verhaal, ja. Over Mexico en de Dag der Doden. Er is ook trouwens in Rotterdam bij Brutus, dat is in Rotterdam-West, bij de Merwe, de Vierhavengebied daar in de buurt. Daar is een openluchtfilmfestival. En dat zal ook morgen nog plaatsvinden. Kijk op de website van Roffa Mon Amour, wat daar allemaal draait. En ook in Club Haug is vanavond heel veel te beleven. Want dan is er een best of the stand-up bij Comedy Club Haug aan de boompjes. En als je helemaal erg zen wil worden morgen, kun je ook nog aan de yoga bij de Maas. Lekker aan het water van de Nieuwe Maas hier om de hoek, bij de skihaven van Oase. De skihavenhallen, daar kun je morgenochtend lekker gaan oaseren, wou ik zeggen. Nee, gaan yoga gaan beleven. En er is ook nog trouwens heel veel in andere delen van de regio. Daar straks meer over. En even kijken. Het is het laatste sportnieuws natuurlijk. Hè? Want gisteravond is FC Dordrecht in actie gekomen. Ik zal zo meteen even de uitslagen met je doornemen van gisteravond. En vooruitblikken op de wedstrijd van Sparta. Excelsior komt niet in actie vanwege de Champions League verrichtingen van NEC. En morgen komt Feyenoord in Friesland aan de start. Daarover straks ook meer.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: En ook Rod Stewart en Tina Turner zijn van de partij. Goedemorgen, It Takes Two.

0: Taylor, die twee rauwe stemmen uit de popgeschiedenis. Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two. Ja, het origineel is natuurlijk een stukje ouder. Hè? 1966 werd het uitgevoerd door Marvin Gaye en Kim Weston. En ja, die andere twee die je net hoorde, dat was een stukje recenter natuurlijk. Hè? Nou, wanneer dan? Ja? 1990, ja natuurlijk. De quiz, we gaan Wie kent het intro quiz spelen voor een prijs. En dat is dit keer, even kijken, een paar Rijnmond sokken. Nou, die komen wel weer van pas met de dalende temperatuur. Het wordt vandaag niet veel warmer dan zo'n 20 graden. En er kan de komende uren nog een bui naar beneden komen. Maar morgen wordt het ietsje warmer, graadje ongeveer. En vanaf maandag wordt het weer wat zonniger en droger. Met woensdag zelfs weer temperatuur van rond de 25 graden. Kans op een bui blijft bestaan, maar dat is alleen maar goed voor de tuin. Wie kent het intro quiz? Je kent de regels denk ik wel. Hè? Gewoon even raden welke plaat het is en welke artiest het intro vertolkt. Van het singeltje dat ik zo laat crashen op de draaitafel. En dan even appen via de Rijnmond app. Ben je zo in de studio, maak je kans op die sokken en een koelkastmagneet. Dus doe een keertje mee, joh.
1: Wie is daar?
2: Kent het intro.
0: Ja, dat is een makkie toch? Ja, het is zaterdag 22 augustus. Ik denk, we doen het niet te moeilijk vandaag. Die koelkastmagneet moet eruit. En ook die sokken, die mogen ongewassen de deur uit. Nou, hartstikke mooi, toch? Als jij denkt te weten wat het is, even een appje sturen naar Radio Rijnmond. In Dordrecht is vandaag ook een bijzonder evenement, want het is daar vandaag Dordrecht Pride. En dat betekent dat er vanmiddag vanaf 3:30 een optocht te zien is. Een stoet om de rechten en, van de Pride community te etaleren. En dat is nog steeds hard nodig. Zien we eigenlijk dagelijks in het nieuws. Met optredens vanmiddag. Onder meer, ja, dat is erg grappig. Om 2:00 speelt Bonnie Sinclair in Dordrecht. Het hele muzikale programma begint om 12:00. En er is ook een roze markt op het Scheffersplein. Tot aan de Grote Kerk. Dat hele gedeelte is een markt. Je kunt trouwen voor één dag. Dat begint ook om 12:00. En dan kun je dus tot 6:00. En dan kan je morgen weer gaan scheiden natuurlijk. Hè. Je kan ook even kijken wat is er nog meer te doen. Er is een queer tour bij het Dordrechts Museum. Er is vanaf 1:00 een drag queen voorleesuurtje. Nou ja, kijk maar even op de website dordrechtpride.org. En dan zie je wat er allemaal te doen is in Dordrecht vandaag op de Dordrecht Pride. Iemand die dat ook allemaal weet is degene die dat allemaal heeft geregeld daar. En dat is Lennart Lenskens.
3: Wat we hebben is een hele mooie voorstelling, theatervoorstelling uit de kast in de kerk. En die vrolijkheid, we hebben een hele grote roze markt met lifestyleproducten. Dus daar staan allemaal vrolijke standhouders. Mensen kunnen trouwen voor één dag in het stadhuis. Ja, we hebben gewoon echt een heel vrolijk programma. Maar het zet voornamelijk in op de verbinding. Dus ik heb ook artiesten, net als Bonnie Sinclair. Daar komen ook mensen op af van buiten onze doelgroep. En als je dan met elkaar de liefde kan vieren, volgens mij maak je dan al de eerste stap.
0: Dat was Lennart Lenskens van de Pride in Dordrecht. En dit is Montreal.

0: is 11:15 hier op Radio Rijnmond. Dit was Miss Montreal. En deze uitzending duurt tot 12 uur. Het weekend is er. Iedere zaterdagochtend. En het eerste weekend van september trouwens. Een bijzondere uitzending. Dan beginnen we gewoon standaard om 10 uur. Maar dan duurt de uitzending tot 4 uur 's middags. Dan word ik om 1 uur afgelost door Cheryl Samson. En ook op zondag hebben we dan een uitzending. En dat heeft alles te maken met de Wereldhavendagen in Rotterdam. Die zijn weer aanstaande. Mis er niks van. Het is volgende week zondag op verschillende plekken lopen tot je een ons weegt. Want we hebben dan in natuurlijk de Rijnmondrun. 5 kilometer rond de Kralingse Plas. Inmiddels hebben zo'n 400 mensen zich volgens mij opgegeven. En is daarmee de inschrijving vol. Je mag dat in galop of ook in draf doen. Of ook achteruitlopend of op je handen lopen. Maakt niet uit. Maar je kunt ook meedoen op diezelfde dag. Volgende week zondag dus. Aan de Bergse Boswandeltocht van atletiek en wandelvereniging De Kievieten. Dus ben je te laat voor de Rijnmondrun, dan kan je altijd nog naar het Bergse Bos. Maar dan kun je wel maximaal 25 kilometer aantikken. Aan de bel heb ik Elma Mulder. Elma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Volgende week zondag gaat het gebeuren over 5 afstanden volgens mij, hè, bij de Rottemeren. Waar kom je dan allemaal als je meedoet?
1: Nou, je komt bij het Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Blijswijkse Zoom, Blijswijkse Fles, Kollermolengat. En we doen ook dit keer Hilkensberg aan de Molenpark.
0: Oké, ja, dat is wandelen, hè? Dat is niet hardlopen.
1: Nee, wij wandelen. Je mag het natuurlijk zelf hardlopen. Ja. Maar het is de bedoeling dat je heerlijk wandelt en geniet van de groene omgeving langs de Rottemeren.
0: Ja, heerlijk. Rotten. Kom je dan ook nog een beetje, zeg maar, op die wandelschoenen langs wat horecaplekken voor een pitstop?
1: Ja, goed. De recreatiegebied Rottemeren staat vol met mooie restaurants en bij koffiegelegenheden. Dus iedereen is er wel tussendoor een stop. Ja. En niet vergeten, de bankjes. Hè. Er staan ook heel veel bankjes op de route.
0: Ja, dan kun je lekker laten masseren ook, denk ik, hè, als je een beetje kramp hebt.
1: Dat moet je wel zelf doen, ja, met masseren.
0: Ik denk, nou, misschien werp je jezelf op als vrijwilliger, Elma. Hey, maar hoe moet je je opgeven als je mee wilt doen over die 5 verschillende afstanden? Want het gaat over 5 kilometer, dat is de kortste. 25 kilometer is de langste en alles daartussen kun je dus meedoen. Hoe kun je opgeven?
1: Nou, als je naar de website van www.dekievieten.nl gaat, dan vind je daar een mogelijkheid om op te geven. Voor de inschrijving kost €5, op de dag zelf €6.
0: Oké. En is het voor iedereen, voor jong en oud?
1: Ja, het is voor iedereen. 5 kilometer is bedoeld voor families. 10 en 15 is voor de gemiddelde wandelaar. En voor de echte doorzetters is de 20 en de 25 kilometer.
0: Ja, jullie doen dit niet voor het eerst met de atletiek en wandelvereniging De Kievieten. Hoeveel mensen doen er gemiddeld zo'n beetje mee?
1: Gemiddeld doen er ongeveer 150 mensen mee.
0: Oké, nou, dat is toch een lekkere kudde.
1: Ja, dat is zeker een mooie kudde.
0: Helma, loop je zelf ook mee trouwens?
1: Nee, ik heb de hoofdverantwoordelijkheid. Dus ik blijf bij Outdoor Valley, de outdoorcentrum in Bergsnoek. Daar blijf ik als centrale post.
0: Want dat is het startpunt en ook het eindpunt, geloof ik, hè?
1: Ja. Dat is het startpunt en het eindpunt. Ja. En het is een mooie licht centraal in het recreatiegebied.
0: Ja. Dus, en de EHBO is er denk ik aanwezig om wat blaren door te prikken, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben 2 EHBO'ers aanwezig.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, nog 1 keer die website dan waar je kunt inschrijven voor die wandeltochten volgende week zondag rond de Rottemeren over 5 afstanden. Ja, en dat is een beetje een strikvraag, want de kieviet, iedereen kent de vogel, maar taalkundig is dat best lastig spellen, hè? Een heleboel mensen maken daar een fout in. Kun je het even spellen?
1: Ja, dat klopt. Ja. Sommigen denken dat het met een dubbel T moet worden geschreven.
0: Maar dat is het niet.
1: Het schijnt een uitzondering in de Nederlandse spelling te zijn, het woord kievieten. Want je schrijft het met 1 T.
0: Nou, dus
1: www.dekievieten.nl.
0: Ik dank je wel. En ik wens je een hele mooie tocht volgende week.
1: Oké, dank je wel.
0: Dag Elma.
1: Tot ziens.
0: Bye bye. Dit is Dr. Beat van de Miami Sound Machine. Hier op Rijnmond.

Was dat niet Gloria Estefan met Dr. Beat, de Miami Sound Machine, de afgelopen minuten hier op Radio Rijnmond? Zometeen het tweede uur, het weekend, is er boordevol tips. En straks ook het laatste voetbalnieuws uit de regio. Maar ik heb nog tijd voor een plaatje. Dat draai ik met een speciale missie voor de vandaag jarige Tine uit Vlaardingen. Die wordt 87 en is nog steeds wekelijks aan het bridgen met allerlei dames van leeftijd en van talent in Vlaardingen en omgeving. Ze heeft de reputatie altijd vals te spelen en altijd een borreltje onder de tafel te drinken. Maar Tine is vandaag dus jarig, 87 jaar. En ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor de mede-Vlaardingers. Het slechte nieuws is, ze rijdt nog steeds auto. Maar het goede nieuws is dat ze vandaag geen auto gaat rijden. Dus je kunt met een veilig hart gewoon de weg op in Vlaardingen. Maar ik draai wel speciaal voor haar de Beatles met Drive My Car. Tine, van harte gefeliciteerd.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
13: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
12: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
13: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
12: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
13: Hoppa!
12: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Een bijzonder goedemorgen, dit is Rijnmond. Met nog een uurtje, het weekend is er voor de boeg. Nu het belangrijkste nieuws van 11 uur op een rij gezet door Aris van Meten. Goedemorgen, Aris.
15: Goedemorgen. 7 verdachten uit onder meer Barendrecht en Oltgensplaat zijn opgepakt voor opruiming rond de AZC-protest in Apeldoorn. De 7 zouden bedreigende reacties hebben geplaatst bij beelden van het politieoptreden op social media. De politie zegt dat kritiek mag, maar de uitlatingen van de verdachten zouden over het randje zijn. De 6 mannen en een vrouw zijn tussen de 49 en 79 jaar oud en komen uit het hele land. Onder meer dus uit Barendrecht en Oltgensplaat. En er is ook iemand uit Schravenzanden bij. Het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging. Lucky, de onbekende man in Amsterdam, blijft vooralsnog naamloos. Een tip die suggereerde dat de man een lang vermiste Canadees zou zijn, klopt niet, laat de politie weten. Er is geen DNA-match. De Amsterdamse politie had een foto van Lucky geplaatst met de vraag wie hem herkende. Een man uit Tiel zocht daarop wereldwijd in databanken met vermiste mensen. En hij vond een Canadees die opmerkelijk veel op Lucky leek. De man was al sinds 1993 vermist. Maar het blijkt niet de onbekende man in Amsterdam te zijn. Die verschilt ook nog eens 10 centimeter in lengte met de Canadees. Duizenden racefans hebben vanochtend de trein gepakt naar Zandvoort. Voor 9 uur vanochtend had de NS er al 17.000 vervoerd. Zijn er 2 keer zoveel als vorig jaar. De NS had er al rekening mee gehouden. Er rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam en Zandvoort. Dit weekend is in Zandvoort de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. En over een uur begint de sprintrace. Max Verstappen is als zesde opgesteld. En Larry the Cat, de pluizige viervoeter die bij de Britse premier woont, is niet dood, hij leeft. Een nieuwsmedium had geschreven dat de kat dood zou zijn. Maar Larry laat nu op zijn social media kanaal weten dat berichten over zijn dood sterk overdreven zijn. Larry is een van de bekendste katten van Groot-Brittannië. Hij is 19 jaar oud en heeft al 7 premiers gediend als hoofdmuizenvanger. Het weer, het is bewolkt. Er zijn wat kansen op buien, plaatselijk met onweer. Vanmiddag is het droger, zien we ook af en toe de zon. Dan is het 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. En het koelt af tot 10 tot 11 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Aris. Ja, goed nieuws. Larry leeft dus. Maar hoe zit het met Harry? Nou, dat blijft de vraag natuurlijk. Hey, dankjewel. Hebben we daar nog een quote van Larry eigenlijk?
15: Of? Ik zal eens even kijken of hij wat wil spinnen.
14: Hartstikke goed. Dankjewel, Aris van Meter. Straks om 12 uur natuurlijk een nieuwe update over het nieuws. De verkeersinformatie is, die kunnen we achterwege laten. Want er zijn geen files in het Rijnmondgebied. Lekker doorkarren. Ben je een vrachtwagenchauffeur, dan moet je wel even rekening houden met een omleiding vanwege de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum. Veel muziek zometeen met heel veel lekkers hoor. Dit onder meer.
16: Wie is daar?

0: Weekend is er op Radio Rijnmond. See ya,
1: uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl. Hey,
5: Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
12: Radio met een grote R.

0: Dat was natuurlijk Coldplay hier op Radio Rijnmond. Jazeker.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Tot 12 uur de lekkerste muziek natuurlijk. En straks ook nog wat tips voor je agenda. Ik ga straks ook nog praten over een mooi nieuw festival dat binnenkort voor het eerst zal worden gehouden in het Zuiderpark in Rotterdam. Op een zondag, gratis en voor niets. Het laatste voetbalnieuws, vooruitbeschouwingen op de betaald voetbalwedstrijden van onze regioclubs. En een terugblik op gisteravond van FC Dordrecht, want die kwamen al in actie tegen Roda JC. Zometeen een kort overzicht. En ik had ook nog iemand geregeld op het circuit van Zandvoort. Maar die is denk ik zijn oorverdovende bolides om diegene heen, zodat de telefoon daar niet wordt opgenomen. Helaas, pindakaas, we gaan gewoon gas geven. En dat betekent dat wij lekker muziek gaan draaien nu, bijvoorbeeld van Natalia Imbruglia met Torn.

0: Een lekkere plaat van Natalia Imbruglia van Down Under uit 1997. Dit was Thorn hier op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 11:15. En ik zeg nogmaals een bijzonder goeiemorgen op deze zaterdag 22 augustus. Hey, hoor eens dit soort klanken. Ja, daar word ik vrolijk van. Er komt namelijk een nieuw gratis festival aan in het Zuiderpark van Rotterdam met de naam Fiesta Futura. Op zondag 13 september aanstaande, platform voor futuristische feestmuziek. Denk aan Balkanbruiloften en meer. Zo werd ik althans geappt door Guido de Groot. En die kennen we weer van het jaarlijkse Bluegrass Festival in het oude noorden van Rotterdam. Guido, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Renan.
0: Fiesta Futura, dat klinkt als iets van de toekomst. Wat wordt het precies?
1: Ja, dat weet ik ook nog niet. Dat ligt allemaal nog in de toekomst.
0: Ja. De dertiende. We maken even een sprong naar de dertiende.
1: Ja, Fiesta Futura is een nieuw gratis muziekfestival in het Zuiderpark. En we richten ons op feestmuziek uit alle windstreken. Mm-hmm. En het is ook een bruiloft, hè? Want over de hele wereld heb je bruiloften. Yeah. Op elke bruiloft is iedereen welkom, van jong tot oud. En iedereen danst en de meeste mensen drinken, sommigen wat te veel. En op elke bruiloft heb je ook een band. En die band, die vibe, die willen we op Fiesta Futura neer gaan zetten in het Zuiderpark.
0: Ja, bijzonder, want in mijn jeugd was een bruiloft, dat had dan Gert en Hermien-achtige muziek van Alle Duiven op de Dam. Maar dat is tegenwoordig heel anders dus.
1: Ja, we proberen een beetje een dwarsdoorsnede te brengen. We hebben bijvoorbeeld een Griekse bruiloft en een Marokkaanse. Een Balkanbruiloft en een Jemenitische. En we hebben natuurlijk ook heel veel internationale headliners, waar je gewoon sowieso uit je dak kan gaan bij Los Beaches. En Balkan Paradise Orchestra en Tabanka natuurlijk uit Rotterdam. En het is allemaal gratis toegankelijk.
0: Ja, hoe krijg je dat nou weer voor elkaar?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Nee, dat is in het Zuiderpark willen we heel graag samen met Rotterdam Festivals muziek aanbieden aan de bewoners van Rotterdam-Zuid.
0: Aha.
1: En vandaar.
0: Ja, geweldig. Dus, ja, het is dus gratis. Het wordt op zondag 13 september georganiseerd. Het gaat geloof ik om 1 uur van start en het duurt tot 's avonds laat, hè?
1: Klopt, we starten om 1 uur. En we eindigen om 10:30. En we starten met de Fabian Balkan Brass Band. Een echt Servische blaasorkest. Die openen het festival en die treden op het podium en nemen dan het publiek mee in een optocht het terrein op, zeg maar.
0: Wat grappig, joh. Ja. En ben je zelf trouwens getrouwd, Guido?
1: Ja, ik ben getrouwd, ja.
0: Okay.
1: Dat was ook een legendarisch.
0: Oh ja?
1: Maar ik ben getrouwd en dat was ook een van de inspiratiebronnen hiervoor.
0: Ah,
1: en daarom hebben we ook ceremoniemeesters ingehuurd.
0: Ja.
1: Die over het terrein heen lopen. En die kunnen dan bijvoorbeeld een workshop gênante speeches schrijven, geven. Of een boeketje werpen, weet je, een boeketje vangen. Dat soort
0: grappig.
1: Dingen. Dat kan allemaal bij ons.
0: Ja, leuk. Je kan ook zelfs voor 1 dag trouwen, hè?
1: Klopt, je kan nooit het 1 dag bij ons trouwen. Ik raad dat iedereen van harte aan.
0: Ja?
1: Het wordt een onvergetelijke ervaring.
0: Mm-hmm.
1: Als je nou op de website gaat, fiestafutura.nl, en je gaat even naar info, dan kan je zien hoe je daarvoor kan inschrijven.
0: Oh ja, ik zie het. Ja, en ik ben inderdaad op de website. Heel simpel, www.fiestafutura.nl. En dan zie je alle informatie, dan kun je dus trouwen. Is het dan, ben je dan voor 1 dag of tot de volgende editie getrouwd, zeg maar?
1: Tot de volgende editie. Dus dan moet je volgend jaar weer terugkomen.
0: Ja, wat is dat de bedoeling, Guido? Kijk, het is nu voor het eerst, hè, op zondag 13. Maar moet dat een traditie worden, net als, ja, je bent verantwoordelijk voor het Bluegrass Festival in het Oude Noorden. Dat is ook al jaren dag een traditie. Maar moet dit ook een soort traditie gaan worden?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja.
1: Dat moet een jaarlijks terugkerende traditie worden.
0: Ja.
1: Je moet ook altijd je trouwdag vieren.
0: Ja, zeker. Ja, ik niet hoor, want ik ben niet getrouwd.
1: Oh.
0: Nou, maar dat zou op die dag kunnen natuurlijk, hè?
1: Je bent van harte welkom.
0: Nou, als er vrijwilligers zijn, dan hoor ik het wel.
1: Ja, dat gaan we voor je regelen, Ronald.
0: Nou, je wordt bedankt, Guido. Dus zondag 13 begint om 1 uur. En ook nog, behalve alle live muziek en alle zaken die je net noemde, ook nog een soort markt of zo? Of
1: happy
0: en een drankie?
1: Er is een hapje en een drankje. Er zijn heel veel kinderworkshops, superleuke kinderworkshops. We hebben nog een samba-dansworkshop en natuurlijk een hele leuke markt waar je een beetje overheen kan struinen.
0: Ja, workshops om kinderen te maken in dat huwelijk of voor kinderen?
1: Voor kinderen zou ik maar even zeggen.
0: Guido, het gaat je goed.
1: Ronald, hartstikke bedankt.
0: Tot gauw!
1: Jo, tot dan. Hoi, hoi.

0: Muziek, gezelligheid en de beste start van jouw weekend.
1: Het weekend is er.
0: Op Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: dessert.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Weekend het intro.
3: Na de man zonder nek, oftewel Jaap Rezema, wordt het tijd voor de Wie kent het intro quiz. Dit is de opdracht van deze zaterdag 22 augustus. Als jij denkt te weten welke plaat hier in ieder geval begint en dan ruw wordt beëindigd, dan moet je even appen. Of dan mag je appen natuurlijk. Niks moet in dit leven hier zo op Radio Rijnmond. Als jij denkt te weten welke artiest en wat de titel is van het plaatje, dan hoor ik dat graag van jou. Doe mee en win een mooie prijs. Dit is Ilse de Lange. Straks het laatste sportnieuws.

0: FC Rijnmond Nieuws.
1: Het is 11:55. Dit is Radio Rijnmond met het belangrijkste voetbalnieuws van onze regioclubs. FC Dordrecht heeft gisteravond in de eerste divisie met 0-1 verloren van Roda JC. De Limburgers passeerden daarmee de Dordtenaren op de ranglijst en staan nu vijfde. FC Dordrecht zakte naar de zevende plek met 4 punten uit 3 wedstrijden. FC Emmen en MVV Maastricht blijven ongeslagen aan kop in de eerste divisie. Sparta speelt vanavond tegen het nog puntloze FC Utrecht. Aftrap op het kasteel om 6:45. De scheidsrechter in Spangen is Dennis Higler. En Excelsior is vrij dit weekend, want de wedstrijd in Nijmegen tegen NEC vanavond is uitgesteld vanwege de Champions League playoffs van NEC tegen Bodo Glimt. De eerste wedstrijd werd 1-3 voor de Noorden afgelopen week en aanstaande dinsdag is de return in Noorwegen. En Feyenoord speelt morgen om 5:15 in Friesland tegen sportclub Cambuur. De Rotterdammers verloren daar nog nooit en Danny Makkely is de scheidsrechter. En die wedstrijd is live te volgen, uiteraard op Radio Rijnmond vanaf 4:00 met Dennis en Dennis in Leeuwarden natuurlijk en Frank Stout hier in de studio. Dat allemaal hier op Radio Rijnmond met het regionale voetbal.
0: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Op Radio Rijnmond, als je nou nog niet wakker bent, dan gaat het vandaag ook niet meer gebeuren, hoor. Dat waren de Romantics uit 1980. Ja, net 1979. Dat was echt een beetje zo'n overgangsliedje van de jaren 70 naar 80. En ik word er altijd heel erg vrolijk van. Heerlijk, de Romantics. Het is daarmee 13 minuten over 11:30. En we gaan toch eens even kijken hoe het nou met die quiz zit. Ja, ik heb een heleboel goede inzendingen binnen. Ook een paar fouten. Gerda die dacht trouwens Charlie Puth te horen in dit intro. Ik ga het nog een keertje laten horen. Nee, dat is geen Sir Charlie Puth, maar dat is heel iemand anders. Even kijken. Ilse had het wel goed. Michel, Arie Vermaas, Henk, Trudy, Ad. En zo zijn er nog een paar. En dan heb ik blind getrokken en een nummer gedraaid. En nou zeg ik, goedemorgen Michel.
1: Goedemorgen Ronald.
0: Hallo, Michel van der Neut, geloof ik.
1: Jazeker.
0: En waar bel jij vandaan?
1: Stadsgejoek, Rotterdam.
0: Kijk aan. Je bent vaste luisteraar?
1: Al jaren.
0: Echt waar, joh. Hey. Ja?
1: Jazeker.
0: Nou, leuk man. Nee, dat doet mij goed. Heb je nog plannen voor dit weekend?
1: Lekker relaxen. Ja, een beetje kijken of het droog weer blijft of niet. En dan een beetje keutelen, joh. Ja. Komt allemaal goed.
0: Nou, lekker een beetje keutelen, man.
1: Ja, toch?
0: Nou, prima, joh. Dat is hartstikke leuk. Lekker vooruitzicht. Het weer is best aangenaam, hè, tussen de buien door.
1: Ja, je plagen helpt niet, hè.
0: Nee, joh, precies. Hé, de vraag is heel simpel. Welke plaat hoorde je in het crashen?
1: Ja, We Don't Talk Anymore van Cliff Richard natuurlijk.
0: Ja, hoe kunnen mensen nou het niet goed hebben? Want dat is een hele bekende, hè?
1: Grootheid, ja,
0: ja
1: zeker.
0: Ja, Sir Cliff Richard. Weet je ook nog uit welk jaar deze plaat is?
1: Geen flauw idee.
0: Nee? Nee, ik ook niet, hoor. Niet. Maakt niet uit.
1: Niet zo weten
0: we. Hé, maar luister eens, hij komt er ze komen naar je toe, die sokken.
1: Ja, geweldig, jongen. We kijken eruit.
0: Wil je ze gewassen hebben of gedragen?
1: Doe maar gewassen.
0: Doen we. En we doen ook een magneet bij Michel. Dank voor het luisteren. Dank voor het meedoen.
1: Dank je.
0: Bye bye. Goed weekend. Hoi. En dit is Sir Cliff Richard.

0: Somebody that I used to know. Ja, dat geldt ook voor mijn volgende gast hier in het Weekend Is Er. Want ik heb Johnny Valentino aan de bel. Goedemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen, Ronald. Wat gezellig, zeg.
0: Ja, joh, ik denk, weet je wat, ik ga Johnny even bellen. Want ik heb gehoord dat jij ongelooflijk druk bent. En dat je ook gisteren bij de collega's van West over de vloer was met de Wannabes. Want je hebt een nieuw plaatje ook nog.
1: We hebben een nieuw plaatje, lekker shaken. Nou, dan kan je niet stil blijven zitten en ook niet op staan. Dus lekker shaken, gezellig.
0: Nou, we gaan hem zo even een stukje luisteren. Hè. Lekker ouderwetse rock'n'roll. Zijn dat vrienden van jou, de Wannabes?
1: Ja, de Wannabes ken ik al meer dan 30 jaar. En we komen elkaar regelmatig tegen. En we gaan de Wannabes geven een theaterconcert in Vlaardingen, All the Way. En dat is Back to the 50s. Ja, dan moesten we natuurlijk een oude rollboy hebben. Ja. Toen kwam automatisch, kom je op mij terecht. Toen zei ik, ja, als we dat doen, vind ik het wel leuk als we daar wel een beetje show aan geven. Dus we kwamen met het plaatje van Rod McKenney, ons wel bekend. Ja. En daar hebben de Wannabes een mooie tekst op gemaakt. En Lekker Shake is geboren.
0: Nou, we gaan hem zo even beluisteren. Ik denk dat ook Dennis Kranenburg hem binnenkort in de jukebox gaat hangen. Dan kun je dan kan je hem natuurlijk lekker op de zondag of de zaterdagochtend gaan luisteren tussen 8 en 10. Heb jij vandaag nog optredens? Ga je nog een beetje sjoemelen?
1: Ik ga lekker heel veel sjoemelen eigenlijk. Ja? Maar ik mag niet alles zeggen natuurlijk.
0: Oh, nee. Dat is waar.
1: Ik ben eigenlijk vanavond een verrassing op participatieparade in Hoogvliet. Maar ik heb nu geen verrassing meer nu ik het tegen jou verteld heb. Maar,
0: een participatieparade?
1: Ja, dat is in Hoogvliet, achter het winkelcentrum. Dat is een heel groot festival, al 20 jaar. Ja. En dan komen er duizenden mensen op af met heel veel landelijk bekende artiesten. Oh. En de Wannabes sluiten daar af en ik ga daar als surprise act lekker shaken doen. En nog een paar andere Johnny Valentino liedjes.
0: Wat leuk, joh.
1: Maar ik ga eerst even naar Blerikum en naar nog iets. Dus het is weer een goed dagje voor de vakantie.
0: Eerlijk, man. Kondig hem zelf maar even aan, je nieuwe plaatje.
1: Nou, helemaal goed, dames en heren, op Radio Rijnmond. De Wannabes samen met Johnny Valentino. Lekker shaken bij Ronald.
0: Gaan we lekker shaken?
1: Op de thee.
0: Komt-ie dan. Hey, dankjewel, hè.

Ja, een soort uitsmijtertje van deze weekend. Het weekend is er. Het weekend was er eigenlijk. Hè? Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Aanstaande maandag tot en met vrijdag hoor je me weer tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond. Dan breng ik jou muzikaal het weekend door. Morgen natuurlijk ook weer in de ochtend een lekkere jukebox met Dennis Kranenburg. Vers, volgehangen met mooie 60s en blues en American Sockbook muziek. En morgenmiddag natuurlijk extra sportuitzending voor de verrichtingen van Feyenoord in Friesland. En vanavond in Hoogvliet dus Johnny Valentino. Je hoort hem hier zingen.

Nou, en dansen kan hij niet, zingen kan hij wel. Heel veel plezier dit weekend met de dingen die je gaat doen. Geniet straks ook van de sprintreis om 12 uur op Zandvoort. En dit is Bruce Springsteen. Die gaat een punt zetten achter deze uitzending. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. En een fijn weekend. Bye bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buyssen.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buyssen.
13: Het is 1 minuut over 12. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. 7 verdachten uit onder meer Barendrecht en Oltgensplaats zijn opgepakt voor opruiming rond de AZC-protesten in Apeldoorn. De 7 zouden bedreigende reacties hebben geplaatst bij beelden van het politieoptreden op social media. De politie zegt dat kritiek mag, maar de uitlatingen van de verdachten zouden ver over het randje zijn. De 6 mannen en een vrouw zijn tussen de 49 en 79 jaar en komen uit het hele land, onder meer dus uit Barendrecht en Oltgensplaat. Er is ook iemand uit Schavenzande opgepakt. Het Openbaar Ministerie beslist nog over eventuele vervolging. De politie in Amsterdam heeft 500 tips gekregen van mensen die denken te weten wie Lucky is. De onbekende man die na een hersenbloeding niet kan zeggen wie hij is. De man zakte in mei 2023 op straat in elkaar en hij had geen papieren bij zich en kon ook niet meer communiceren. Onlangs is een foto verspreid. Een van de tips was dat hij een Canadees zou zijn die al sinds 1993 was vermist, maar dat bleek niet te kloppen. Ze verschillen 10 centimeter in lengte. De politie laat weten verrast te zijn door de vele reacties en tips op de foto van Lucky. In Zwolle zijn 2 nepagenten uit onze regio tegen de lamp gelopen. Een van hen was 14 jaar. De jongen uit Hendrikido Ambacht probeerde samen met een 27-jarige Rotterdammer meerdere keren om mensen in de buurt van Zwolle op te lichten. De meeste mensen belden de echte politie. 2 keer maakten ze iets buit. In de auto van de tweetal zijn geld en sieraden gevonden. Die zijn teruggebracht naar de rechtmatige eigenaars. TikTok schikt voor $400 miljoen. De Amerikaanse tak van het social media platform stond terecht voor het schenden van de privacy van kinderen. Volgens de Amerikaanse overheid doet TikTok niet genoeg om de privacy van kinderen te beschermen. Ook onder de 13 jaar kunnen zij een account openen, wat wettelijk niet mag in de VS. Door de schikking voorkomt het bedrijf verdere vervolging in de VS. Het weer, het is bewolkt, kans op een bui nog. Maar vanmiddag is het aanzienlijk droger dan vanochtend. Af en toe zien we ook de zon. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht zit helder en droog. Het koelt dan af in het oosten van de regio tot een graad of 10. Morgen zien we af en toe de zon met een kleine kans op een bui. 'S Middags meer zon en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Reden. 5 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
14: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
15: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
15: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Hey, ik kwam net de buren tegen.
21: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
20: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
21: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
20: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
21: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
20: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
22: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Dat is een goeie.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Het is 1 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk een uurtje non-stop. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en €1000 in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de twee nepagenten €1000 pinden, sloeg de bank alarm. En de politie kon het tweetal volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolle Mina. De actiegroep voert volgende week zaterdag de hele dag actie bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het onveilig voor vrouwen rond het station, vindt Dolle Mina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, zegt Dolle Mina. De politie in Amsterdam heeft 500 tips gekregen van mensen die denken te weten wie Lucky is. De onbekende man die na een hersenbloeding niet meer kan zeggen wie hij is. De man zakte in mei 2023 op straat in elkaar in Amsterdam. Hij had geen papieren bij zich en kon ook niet meer communiceren. Onlangs is zijn foto verspreid en een van de tips was dat hij een Canadees zou zijn die al sinds 1993 was vermist. Maar dat bleek niet te kloppen. Ze verschillen 10 centimeter in lengte, zo blijkt. De politie laat weten verrast te zijn door de vele reacties en tips na het laten zien van de foto van Lucky. Max Verstappen is als 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. George Russell zette zijn pole position om in overwinning. De Brit van Mercedes reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort. Het weer vanmiddag zien we steeds vaker de zon. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht helder, droog. Dan koelt het uiteindelijk af in het oosten van de regio naar een graad of 10. Morgen hebben we af en toe zon, kleine kans op een bui. Dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A27 Breda-Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 4 kilometer en kwartier vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
19: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Het is 2:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk, 1 uur lang. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep voert volgende week zaterdag de hele dag actie bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had samen met een 18-jarige Rotterdammer haar wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de twee 1000 euro pinden, sloeg de bank alarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. Daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en de laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint zo dadelijk om 4:00. Het weer, we zien steeds vaker de zon vanmiddag. 20 graden is het vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt af in de oosten van de regio tot een graad of 10. Morgen af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag steeds meer zon, dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. 1 file nog in de regio, de A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 3 kilometer, 10 minuten... staat daar een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
15: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
16: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
17: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften maakt bereikbaar.
19: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
19: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
18: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
19: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien
26: uit.
25: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
30: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Oh,

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis mee met Golden eSIM.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
17: Reis mee met Golden eSIM.
18: Het is 3:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De overheid heeft geen idee of er genoeg medische hulpmiddelen op voorraad zijn als er een crisis uitbreekt. Zoals een pandemie, een medicijntekort of een cyberaanval. Zorgaanbieders moeten zelf zorgen voor voldoende aanvoer van medicijnen en andere zorgmiddelen, schrijft minister Hermans in een brief aan de Tweede Kamer. Daardoor is ook onduidelijk hoe het zit met de afhankelijkheid van bepaalde landen of organisaties, erkent Hermans. Ze onderzoekt nog of de overheid zelf ook voorraden kan gaan aanhouden. Oekraïne heeft opnieuw een distributiecentrum van een Russische webwinkel aangevallen. Het gaat om een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel van Rusland. Ook is vannacht een Russische olieraffinaderij bestookt. Bij de aanvallen zouden mensen gewond zijn geraakt, maar hoeveel is niet bekend. Oekraïne voert vaker aanvallen diep in Rusland uit. Eerder waren distributiecentra doelwit van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne zouden er spullen te koop zijn voor het leger. TikTok schikt voor $400 miljoen. De Amerikaanse tak van het social media platform stond terecht voor het schenden van de privacy van kinderen. Volgens de Amerikaanse overheid doet TikTok niet genoeg om de privacy van kinderen te beschermen. Ook onder de 13 jaar kunnen ze een account openen wat wettelijk niet mag in de VS. Door de schikking voorkomt het bedrijf verdere vervolging in de VS. Maar ook in Europa ligt het social medium onder vuur. De Europese Commissie zegt dat de app accounts van minderjarigen niet genoeg afschermt. Het weer, toenemende mate van zon. Het is 20 graden vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt dan af in het oosten van de regio tot een graad of 10. Morgen hebben we af en toe een bui, maar in de loop van de middag zien we vaker de zon. Blijft het droog, wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen Den Hoorn en knooppunt Diepenburg 4 kilometer. 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4 kilometer. Kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we het van weer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
26: Oké, we gaan.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
29: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
30: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overheid heeft geen idee of er genoeg medische hulpmiddelen op voorraad zijn als er een crisis uitbreekt, zoals een pandemie, een medicijntekort of een cyberaanval, blijkt uit antwoorden van minister Hermans aan de Tweede Kamer. Zorgaanbieders moeten zelf zorgen voor voldoende aanvoer van medicijnen en andere zorgmiddelen. Daardoor is onduidelijk hoe het zit met de afhankelijkheid van bepaalde landen of organisaties, erkent Hermans. Ze onderzoekt nog of de overheid ook zelf voorraden kan gaan aanhouden. Boeren hebben vandaag in Giethoorn op het water geprotesteerd tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Hun trekkers hadden ze langs de kant gezet van de vaarten in het toeristische dorpje. Met hun actie wilden de boeren laten zien dat iedereen wordt geraakt door de stikstofplannen, ook de toeristen. De boeren hielden toespraak op een drijvend podium vol omgekeerde Nederlandse vlaggen. Volgens RTV Oost ziet het ernaar uit dat het boerenprotest in Giethoorn zonder ongeregeldheden is verlopen. Oekraïne heeft opnieuw een distributiecentrum van een Russische webwinkel aangevallen. Het gaat om het magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel van Rusland. Ook is vannacht een Russische olieraffinaderij bestookt. Bij de aanvallen zouden mensen gewond zijn geraakt, maar hoeveel is niet bekend. Oekraïne voert vaker aanvallen diep in Rusland uit. Eerder waren distributiecentra doelwit van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne zouden er spullen te koop zijn voor het leger. En een politieachtervolging in het noordoosten van Engeland is geëindigd in een dodelijke aanrijding. 7 mensen kwamen om, onder wie 2 agenten. De crash was vanochtend in de buurt van Middlesbrough. De politie had kort ervoor een verdachte auto zien rijden en zette de achtervolging in. Hoe het tot een botsing kon komen, onderzoekt de politie nog. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend helder, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt, de meeste zon in de middag. In de ochtend kan er nog een bui vallen, het is morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet.
0: Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
13: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
14: Dan ga ik naar een plek met wifi.
13: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
22: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
23: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
16: Wat een goed plan.
15: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
16: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
15: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overheid heeft geen idee of er genoeg medische hulpmiddelen op voorraad zijn als er een crisis uitbreekt, zoals een pandemie, een medicijntekort of een cyberaanval, blijkt uit antwoorden van minister Hermans aan de Tweede Kamer. Zorgaanbieders moeten zelf zorgen voor voldoende aanvoer van medicijnen en andere zorgmiddelen. Daardoor is onduidelijk hoe het zit met de afhankelijkheid van bepaalde landen of organisaties, erkent Hermans. Ze onderzoekt nog of de overheid ook zelf voorraden kan gaan aanhouden. Boeren hebben vandaag in Giethoorn op het water geprotesteerd tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Hun trekkers hadden ze langs de kant gezet van de vaarten in het toeristische dorpje. Met hun actie wilden de boeren laten zien dat iedereen wordt geraakt door de stikstofplannen, ook de toeristen. De boeren hielden toespraak op een drijvend podium vol omgekeerde Nederlandse vlaggen. Volgens RTV Oost ziet het ernaar uit dat het boerenprotest in Giethoorn zonder ongeregeldheden is verlopen. Oekraïne heeft opnieuw een distributiecentrum van een Russische webwinkel aangevallen. Het gaat om het magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel van Rusland. Ook is vannacht een Russische olieraffinaderij bestookt. Bij de aanvallen zouden mensen gewond zijn geraakt, maar hoeveel is niet bekend. Oekraïne voert vaker aanvallen diep in Rusland uit. Eerder waren distributiecentra doelwit van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne zouden er spullen te koop zijn voor het leger. En een politieachtervolging in het noordoosten van Engeland is geëindigd in een dodelijke aanrijding. 7 mensen kwamen om, onder wie 2 agenten. De crash was vanochtend in de buurt van Middlesbrough. De politie had kort ervoor een verdachte auto zien rijden en zette de achtervolging in. Hoe het tot een botsing kon komen, onderzoekt de politie nog. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend helder. Minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. De meeste zon in de middag. In de ochtend kan er nog een bui vallen. Het is morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
21: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
12: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolle Mina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolle Mina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden hoopt volgende week een check uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat lukte niet. Dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en bleef hij uit het water. Donderdag zette hij bij Nieuwpoort zijn zwemtocht voort, maar hij stopte een dag later definitief. De politie in Amsterdam heeft 500 tips gekregen van mensen die denken te weten wie Lucky is. De onbekende man die na een hersenbloeding niet meer kan zeggen wie hij is. De man zakte al in mei 2023 op straat in elkaar. Hij had geen papieren bij zich en kon ook niet meer communiceren. Onlangs is zijn foto verspreid en een van de tips was dat hij mogelijk een Canadees zou zijn die al sinds 1993 was vermist. Lucky en de Canadees leken als twee druppels water op elkaar, maar de claim bleek niet te kloppen. Beide mannen verschillen 10 centimeter in lengte. De politie laat weten verrast te zijn door de vele reacties en tips die zijn binnengekomen. TikTok schikt voor $400 miljoen. De Amerikaanse tak van het social media platform stond terecht voor het schenden van de privacy van kinderen. Volgens de Amerikaanse overheid doet TikTok niet genoeg om de privacy van kinderen te beschermen. Ook onder de 13 jaar kunnen ze een account openen, wat wettelijk niet mag in de VS. Door de schikking voorkomt het bedrijf verdere vervolging in de Verenigde Staten. Het weer, het is vanavond en vannacht helder. Minimumtemperatuur uiteindelijk een graad of 10. Morgen dan hebben we een dag die wisselend bewolkt verloopt. We zien de zon, maar er kan ook nog een bui vallen. In de middag is de kans op zon het grootst. Dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: anders doet.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
8: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.

0: Plus. Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.
3: I want you to want me.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Albrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.